Luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: basketbal heeft Oostende de stand in de finale om de Belgische landstitel opnieuw in evenwicht gebracht. Phil Oostende versloeg zaterdag in de Cortic Dome Antwerp Giants met 79-69. Het maakt er zo 1-1 van in de best of 5. Na een nipte achterstand bij de rust nam de kustploeg na de pauze het heft stevig in handen. Uitblinker was Noam Jakov met maar liefst 34 punten. Vanavond staat in Antwerpen al de derde wedstrijd van de finale reeks op het programma. De gemeente De Haan heeft haar jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. Lange afstandsloper Willem Renders kreeg de Gouden Haan voor zijn uitzonderlijke prestaties, onder meer Europese titels op de piste en in het veldlopen. Het Gouden Kuiken ging naar danseres Imani de Pauw, terwijl sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur onderscheiden zijn met de Gouden Pluim voor een jaarlange inzet. In de Cortic Dome in Oostende is een opvallend kunstwerk ingehuldigd. Ralph Nolet maakte een ronde zitzetel, gemaakt van gerecycleerde basketballen. Die zamelde hij in bij basketbalclubs uit de hele regio. Nolet was tot nu vooral bekend van zijn kunst met sigarettenpeuken, die hij zelf gaat oprapen en verwerkt.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Je dag start met de Morning Show.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Regen of bui vanmiddag hier aan zee, maximaal rond 19 graden. Morgen na een droge start, opnieuw zwaar bewolkt met buien en mogelijk ook onweer aan de kust bij zo'n 16 graden. Woensdag blijft wisselvallig met kans op buien en lokaal een donderslag, terwijl het kwik oploopt tot 17 graden. Donderdag trekt opnieuw regen over de kust bij maximaal rond 18 graden. En vrijdag start nat, maar in de loop van de middag droog. En dan komen er opklaringen.
2: The Morning Show. B1.

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Welkom bij B1. Goedemorgen, welkom.
4: Good morning, everybody.
3: In the morning show.

0: Gistel, Echtegem, Jabeke en Oudenburg gaan nauwer samenwerken voor noodplanning en crisisbeheer. Ze willen zo beter voorbereid zijn op noodsituaties zoals zware weersomstandigheden, grote ongevallen of branden. De noodplanningscoördinatoren van de gemeente zullen elkaar voortaan ondersteunen en vervangen als het nodig is. Zo is er dag en nacht professionele bijstand bij incidenten en crisissen. De gemeente Bredene heeft daar volledige zomerprogrammatie voor gesteld. Je hoort schepen Alain Lineel.
1: Ja, er is van alles gepland van de activiteiten. Trouwens, van de gemeente uit gratis activiteiten. Zowel op het Tuinenplein, het Paalsteenveld, op het Dorp enzovoort. Muziek, beleving, cultuur, activiteiten, animatie. Er is van ons eigenlijk gans de zomerseizoen van alles te beleven en eigenlijk gratis.
2: Uitschieter uiteraard is het Afrosie Festival. Daar komt heel veel volk op af.
1: Ja, inderdaad, op de Afrosie komt er altijd zeer veel volk af. Dat is ook nog altijd trouwens, maar niet vergeten, een gratis festival. En dan de week erop is er een familiefestival, maar dat is van een externe organisator en daar moet er betaald worden voor de ingang uiteraard.
2: Ja, en er zijn ook wat bekende artiesten die daar ook optreden, zoals een Meteor.
1: Ja, onder andere, ja, en ook Niels de Stadsbader komt ook, Ton Samson en Marie komt ook. Er is een hele waslijst van artiesten die komen en dat is natuurlijk, ja, een zeer groot pluspunt.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Of wat is er uitgebreid?
1: Wel, het familiefestival is uiteraard, maar dat is niet van ons, dat is een externe organisator. Wat hebben we ook? We hebben het Hapfestival en ook het Smaakfestival die komt, dus dat is ook nieuw. Het zijn eigenlijk twee organisatoren die staan te springen om naar Bredene te komen. We hebben ook, dat is de organisator van de Wild West Days, doen we ook een extra activiteit op 21 juli, een Rockabilly Festival bij ons op het Paalsteenveld. Dus er is eigenlijk van alles te doen.
2: Er zijn ook een paar rommelmarkten of avond markten die ook in de wijken zullen plaatsvinden.
1: Ja, dus we hebben onze traditionele avondmarkt Hans de Zomer, dus juli en augustus op het Duinen, in het Duinengebied. Maar daar hebben we ook twee avondmarkten die doorgaan op het Dorp en we hebben ook een avondmarkt die doorgaat op het Sas.
0: Voor burgemeester Kelly Spelier zijn de activiteiten van kapitaal belang en ook het nieuwe zwembad is een trekpleister.
3: Dat hopen wij altijd en dan zijn wij altijd super tevreden dat Bredene leeft, want het is toch de bedoeling als badplaats dat Bredene ook op de kaart blijft gezet worden en dan kunnen wij altijd maar tevreden zijn dat er heel veel volk over de vloer komt. Maar het is de bedoeling dat er voor elk wat wels is, van jong tot oud, dat iedereen zich aangesproken voelt en daarom ook de titel Een Zomer voor Iedereen in Bredene.
2: Een van de grote trekpleisters is natuurlijk het zwembad.
3: Ook dat is verbinding en dat zie je ook wel als ik ga daar

0: regelmatig naartoe om gewoon ook al een keer te zien. En daar zie je heel wat mensen, ook opnieuw, van oud tot jong. Heel divers. En dan is dat ook wel aangenaam om te zien dat het effectief een goede zet is geweest, om het zo te zeggen. En dat het ook een goede trekpleister is om mensen naar daar te lokken. Mensen in beweging te krijgen of mensen uit de eenzaamheid te krijgen. Want er zijn ook heel veel mensen die daar naartoe gaan die nu een babbeltje doen en die eigenlijk op die manier opnieuw verbinding vinden met elkaar.
1: Ja, mogen we zeggen dat het zwembad een schot in de roos is?
0: Het is zeker een schot in de roos. Tot nu toe zijn de cijfers heel goed. Ik blijf nog altijd waakzaam en we gaan dat ook altijd blijven. Maar het is wel fijn dat het zo'n start is die genomen werd. Want moest het anders zijn en de parking leeg zijn en er geen volk zijn, dan denk ik dat we echt wel met onze handen in het haar gingen mogen zitten. Maar Lago heeft dat goed aangepakt. Samen hebben we dat goed aangepakt door er goed over te communiceren. En dat zullen we blijven doen en ook er verder te blijven in investeren.
2: Oostende is de eerste stad in Vlaanderen die een protocolakkoord afsluit voor gemeentelijke integriteitsonderzoeken. Daardoor kunnen gerechtelijke en bestuurlijke diensten informatie uitwisselen om onder meer witwassen, sociale fraude en illegale handel beter aan te pakken. De stad kan zo sneller maatregelen nemen tegen malafide handels- en horecazaken. Oostende is intussen al gestart met de eerste onderzoeken.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: The Morning Show.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Opklaringen aan zee en buien die elkaar afwisselen, mogelijk met een lokale onweersbui, bij 16, 17 graden. Morgen blijft het wisselen bewolkt aan de kust, met vooral in de namiddag een paar buien en maxima rond 16 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig, maar tegen de avond volgt de regen. Vrijdag wordt een natte dag, al verschijnen er later brede opklaringen bij zo'n 19 graden. Zaterdag kan de ochtendbewolking hardnekkig zijn, maar uiteindelijk breekt de zon door en dan krijgen we ongeveer 20 graden. The Morning Show. B1.

0: Sie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music. Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
7: De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Maar nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
8: Het gaat over toxisch gedrag, ook machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
7: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie, vooral als hulp om teksten te schrijven of bij de boekhouding bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de FOD Economie. Ons land staat daarmee in de top 5 van Europese landen en ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat relschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. Gisteren werden 8 mensen opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zal aanvallen, maar alleen als Israël op zijn beurt stopt met aanvallen in Libanon. Maar dat lijkt Israëlisch premier Netanyahu dus niet van plan. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
9: Van zo gauw de spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
7: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
10: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
11: The Morning Show.

0: Blankenberge is een nieuw biodiversiteitsproject voorgesteld dat de marine natuur moet versterken. Er liggen 15 natuurinclusieve structuren geïntegreerd in de Havendam. Die betonnen constructies creëren nieuwe leefgebieden voor onder meer oesters, mosselen en algen. En ze moeten bijdragen aan biodiversiteitsherstel, waterfiltratie en CO2-opslag. In totaal komen 40 zo'n speciale blokken. Oostende heeft een nieuw bestuur van het centrummanagement. Elsie Matthijsens is de nieuwe voorzitter. Ondervoorzitter is Laurent Reynal. Secretaris wordt Tine van Arendt en penningmeester Ellen de Stave. De VZW Centrummanagement Oostende is er voor alle ondernemers in het centrum van de stad. Ze werken nou samen met het Economisch Huis Oostende en Toerisme Oostende voor de organisatie van shoppinggerelateerde evenementen en voor de promotie van Oostende als de shoppingstad aan zee. In het basketbal heeft Oostende een belangrijke stap gezet richting een nieuwe 15e landstitel op rij. Filou won gisteravond de derde finale wedstrijd tegen Antwerp Giants met 76-81 en leidt nu met 2-1 in de best of 5. De kustploeg nam een sterke start en hield ondanks een Antwerpse remonte in het slot toch stand. Marcus Domask was met 20 punten de topschutter bij Oostende. Donderdag kan Oostende het afmaken in eigen zaal en dan Belgisch kampioen worden al voor de 27e keer.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: The Morning Show.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Opklaringen aan zee en buien die elkaar afwisselen, mogelijk met een lokale onweersbui, bij 16, 17 graden. Morgen blijft het wisselen bewolkt aan de kust, met vooral in de namiddag een paar buien en maxima rond 16 graden. Donderdag staat droog en vrij zonnig, maar tegen de avond volgt de regen. Vrijdag wordt een natte dag, al verschijnen er later brede opklaringen bij zo'n 19 graden. Zaterdag kan de ochtendbewolking hardnekkig zijn, maar uiteindelijk breekt de zon door en dan krijgen we ongeveer 20 graden.
2: Je dag start met de Morning Show.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel blabla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
5: In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen is een verdacht pakket gevonden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
6: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
5: Andere sporen kunnen wel nog gebruikt worden, maar het zal tijdens de ochtendspits wellicht voor heel wat hinder zorgen. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Nu blijkt ook dat een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
7: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
5: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van der Aans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. De gevechten tussen Israël en Iran zijn intussen wel gepauzeerd, dat zegt premier Netanyahu. Het is alleen de vraag voor hoe lang, professor internationale politiek David Kriekemans.
8: Netanyahu, met de verkiezingen in het achterhoofd, is eigenlijk vast van plan om die actie verder te zetten. Dus de situatie zit eigenlijk muurvast. We zien eigenlijk dat de staakt het vuren, zowel met Iran zelf als dan Israël en Libanon, dat vodjes papier zijn.
5: De Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisterenmiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
9: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daar net al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
5: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselen bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Ook de komende dagen opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
10: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
11: Good morning, everybody!
4: In the morning show on B1.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Gistel, Echtegem, Jabeke en Oudenburg gaan nauwer samenwerken voor noodplanning en crisisbeheer. Ze willen zo beter voorbereid zijn op noodsituaties zoals zware weersomstandigheden, grote ongevallen of branden. De noodplanningscoördinatoren van de gemeente zullen elkaar voortaan ondersteunen en vervangen als het nodig is. Zo is er dag en nacht professionele bijstand bij incidenten en crisissen. Oostende is de eerste stad in Vlaanderen die een protocolakkoord afsluit voor gemeentelijke integriteitsonderzoeken. Daardoor kunnen gerechtelijke en bestuurlijke diensten informatie uitwisselen om onder meer witwassen, sociale fraude en illegale handel beter aan te pakken. De stad kan zo sneller maatregelen nemen tegen malafide handels- en horecazaken. Oostende is intussen al gestart met de eerste onderzoeken. Oostende heeft een nieuw bestuur van het centrummanagement. Elsie Matthijsens is de nieuwe voorzitter. Ondervoorzitter is Laurent Reynal. Secretaris wordt Tine van Arendt en penningmeester Ellen de Staven. De VZW Centrummanagement Oostende is er voor alle ondernemers in het centrum van de stad. Ze werken nou samen met het Economisch Huis Oostende en Toerisme Oostende voor de organisatie van shoppinggerelateerde evenementen en voor de promotie van Oostende als de shoppingstad aan zee.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: The Morning Show.

0: Op deze platje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Dit is B1. Enjoy the music. Hear the clock ticking on the wall.

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
2: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
1: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: B1, de radio aan zee. Welkom.
4: Good morning, everybody.
3: In the morning show.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, Anne Berger.
2: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
1: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Ontmijningsdienst Dovo onderzoekt een verdacht pakket vlak aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat is daar rond 7 uur gevonden. Het heeft gevolgen voor

0: toxische sfeer. En nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
1: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Marc Varans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
0: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Amerikaans president Trump is uitgejouwd in de VS tijdens de NBA basketbalfinale in New York. Net voor het volkslied verscheen Trump op de schermen in het stadion waarop luid boegeroep te horen was. Trumps aanwezigheid bracht ook strenge veiligheidscontroles met zich mee, waardoor fans lang moesten wachten. Trump zelf bleef lachen en zwaaien. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
2: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
0: Komende maandag spelen ze dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: Dieter Troeblijn op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Opklaringen aan zee en buien die elkaar afwisselen, mogelijk met een lokale onweersbui, bij 16, 17 graden. Morgen blijft het wisselen bewolkt aan de kust, met vooral in de namiddag een paar buien en maxima rond 16 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig, maar tegen de avond volgt de regen. Vrijdag wordt een natte dag, al verschijnen er later brede opklaringen bij zo'n 19 graden. Zaterdag kan de ochtendbewolking hardnekkig zijn, maar uiteindelijk breekt de zon door en dan krijgen we ongeveer 20 graden.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Dieter Troeblijn, B1.

0: Gistel, Echtegem, Jabeke en Oudenburg gaan nauwer samenwerken voor noodplanning en crisisbeheer. Ze willen zo beter voorbereid zijn op noodsituaties zoals zware weersomstandigheden, grote ongevallen of branden. De noodplanningscoördinatoren van de gemeente zullen elkaar voortaan ondersteunen en vervangen als het nodig is. Zo is er dag en nacht professionele bijstand bij incidenten en crisissen. De gemeente Bredene heeft daar volledige zomerprogrammatie voor gesteld. Je hoort schepen Alain Lineel.
1: Ja, er is van alles gepland van de activiteiten. Trouwens, van de gemeente uit gratis activiteiten. Zowel op het Tuinenplein, het Paalsteenveld, op het Dorp enzovoort. Muziek, beleving, cultuur, activiteiten, animatie. Er is voor ons eigenlijk gans de zomerseizoen van alles te beleven en eigenlijk gratis.
2: Uitschieter uiteraard is het Afro-Sea Festival. Daar komt heel veel volk op af.
1: Ja, inderdaad, op de Afro-Sea komt er altijd zeer veel volk af. Dat is ook nog altijd trouwens, maar niet vergeten, een gratis festival. En dan de week erop is er een familiefestival, maar dat is van een externe organisator en daar moet er betaald worden voor de ingang uiteraard.
2: Ja, en er zijn ook wat bekende artiesten die daar ook optreden, zoals een Meteor.
1: Ja, onder andere, ja. En ook Niels de Stadsbader komt ook, Ton Samson en Marie komt ook. Er is een hele waslijst van artiesten die komen en dat is natuurlijk ja, een zeer groot pluspunt.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Of wat is er uitgebreid?
1: Wel, het familiefestival is uiteraard, maar dat is niet van ons, dat is een externe organisator. Wat hebben we ook? We hebben het Hapfestival en ook het Smaakfestival die komt, dus dat is ook nieuw. Het zijn eigenlijk twee organisatoren die staan te springen om naar Bredene te komen. We hebben ook, dat is de organisator van de Wild West Days, doen we ook een extra activiteit op 21 juli, een Rockabilly Festival bij ons op het Paalsteenveld. Dus er is eigenlijk van alles te doen.
2: Er zijn ook een paar rommelmarkten of avond markten die ook in de wijken zullen plaatsvinden.
1: Ja, dus we hebben onze traditionele avondmarkt Hans de Zomer, dus juli en augustus op het Duinen, in het Duinengebied. Maar daar hebben we ook twee avondmarkten die doorgaan op het Dorp en we hebben ook een avondmarkt die doorgaat op het Sas.
0: Voor burgemeester Kelly Spilier zijn de activiteiten van kapitaal belang en ook het nieuwe zwembad is een trekpleister.
3: Dat hopen wij altijd en dan zijn wij altijd super tevreden dat Bredene leeft, want het is toch de bedoeling als badplaats dat Bredene ook op de kaart blijft gezet worden en dan kunnen wij altijd maar tevreden zijn dat er heel veel volk over de vloer komt. Maar het is de bedoeling dat er voor elk wat wels is, van jong tot oud, dat iedereen zich aangesproken voelt en daarom ook de titel Een Zomer voor Iedereen in Bredene.
2: Een van de grote trekpleisters is natuurlijk het zwembad.
3: Ook dat is verbinding en dat zie je ook wel als ik ga daar regelmatig naartoe om gewoon ook al een keer te zien en daar zie je heel wat mensen ook opnieuw van oud tot jong. Heel divers. En dan is dat ook wel aangenaam om te zien dat het effectief een goede zet is geweest, om het zo te zeggen. En dat het ook een goede trekpleister is om mensen naar daar te lokken. Mensen in beweging te krijgen of mensen uit de eenzaamheid te krijgen. Want er zijn ook heel veel mensen die daar naartoe gaan die nu een babbeltje doen en die eigenlijk op die manier opnieuw verbinding vinden met elkaar.
2: Ja, mogen we zeggen dat het zwembad een schot in de roos is?
3: Het is zeker een schot in de roos. Tot nu toe zijn de cijfers heel goed. Ik blijf nog altijd waakzaam en we gaan dat ook altijd blijven. Maar het is wel fijn dat het zo'n start is die genomen werd. Want moest het anders zijn en de parking leeg zijn en er geen volk zijn, dan denk ik dat we echt wel met onze handen in het haar gingen mogen zitten. Maar Lago heeft dat goed aangepakt. Samen hebben we dat goed aangepakt door er goed over te communiceren. En dat zullen we blijven doen. En ook er

0: verder te blijven in investeren.
1: Oostende is de eerste stad in Vlaanderen die een protocolakkoord afsluit voor gemeentelijke integriteitsonderzoeken. Daardoor kunnen gerechtelijke en bestuurlijke diensten informatie uitwisselen om onder meer witwassen, sociale fraude en illegale handel beter aan te pakken. De stad kan zo sneller maatregelen nemen tegen malafide handels- en horecazaken. Oostende is intussen al gestart met de eerste onderzoeken.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: lukken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Dieter Troeblijn op B1.

I have a song that I wrote, and it's called Dear Mr. President.

0: Radio, my dear.
1: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
2: Gistel, Echtegem, Jabeke en Oudenburg gaan nauwer samenwerken voor noodplanning en crisisbeheer. Ze willen zo beter voorbereid zijn op noodsituaties zoals zware weersomstandigheden, grote ongevallen of branden. De noodplanningscoördinatoren van de gemeente zullen elkaar voortaan ondersteunen en vervangen als het nodig is. Zo is er dag en nacht professionele bijstand bij incidenten en crisissen.
1: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: do.
1: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
2: De gemeente Bredene heeft daar volledige zomerprogrammatie voor gesteld. Je hoort schepen Alain Lineel.
3: Ja, er is van alles gepland van de activiteiten. Trouwens, van de gemeente uit gratis activiteiten. Zowel op het Tuinenplein, het Paalsteenveld, op het Torp enzovoort. Muziek, beleving, cultuur, activiteiten, animatie. Er is voor ons eigenlijk gans de zomerseizoen van alles te beleven en eigenlijk gratis.
4: Uitschieter uiteraard is het Afrosie Festival. Daar komt heel veel volk op af.
3: Ja, inderdaad, op de Afrosie komt er altijd zeer veel volk af. Dat is ook nog altijd trouwens, maar niet vergeten, een gratis festival. En dan de week erop is er een familiefestival, maar dat is van een externe organisator en daar moet er betaald worden voor de ingang uiteraard.
4: Ja, en er zijn ook wat bekende artiesten die daar ook optreden, zoals een Meteor.
3: Ja, onder andere, ja, en ook Niels de Stadsbader komt ook, Ton Samson en Marie komt ook. Er is een hele waslijst van artiesten die komen en dat is natuurlijk ja, een zeer groot pluspunt.
4: Wat is er nieuw dit jaar? Of wat is er uitgebreid?
3: Het familiefestival is uiteraard, maar dat is niet van ons. Dat is een externe organisator. Maar dan hebben we ook, we hebben het Hapfestival en ook het Smaakfestival die komt. Dus dat is ook nieuw. Het zijn eigenlijk twee organisatoren die staan te springen om naar Bredene te komen. We hebben ook, dat is de organisator van de Wild West Days, doen we ook een extra activiteit op 21 juli, een Rockabilly Festival bij ons op het Paalsteenveld. Dus er is eigenlijk van alles te doen.
4: Er zijn ook een paar rommelmarkten of avond markten die ook in de wijken zullen plaatsvinden.
3: Ja, dus we hebben onze traditionele avondmarkt Hans de Zomer, de juli en augustus op het Duinen, in het Duinengebied. Maar daar hebben we ook twee avondmarkten die doorgaan op het Torp en we hebben ook een avondmarkt die doorgaat op het Sas.
2: Voor burgemeester Kelly Spelier zijn de activiteiten van kapitaal belang en ook het nieuwe zwembad is een trekpleister.
5: Dat hopen wij altijd en dan zijn wij altijd super tevreden dat Bredene leeft, want het is toch de bedoeling als badplaats, dat Bredene ook op de kaart blijft gezet worden. En dan kunnen wij altijd maar tevreden zijn dat er heel veel volk over de vloer komt. Maar het is de bedoeling dat er voor elk wat wels is, van jong tot oud, dat iedereen zich aangesproken voelt en daarom ook de titel Een Zomer voor Iedereen in Bredene.
4: Een van de grote trekpleisters is natuurlijk het zwembad.
5: Ook dat is verbinding en dat zie je ook wel als ik ga daar regelmatig naartoe om gewoon ook al een keer te zien en daar zie je heel wat mensen ook opnieuw, van oud tot jong. Heel divers. En dan is dat ook wel aangenaam om te zien dat het effectief een goede zet is geweest, om het zo te zeggen. En dat het ook een goede trekpleister is om mensen naar daar te lokken. Mensen in beweging te krijgen of mensen uit de eenzaamheid te krijgen. Want er zijn ook heel veel mensen die daar naartoe gaan die nu een babbeltje doen en die eigenlijk op die manier opnieuw verbinding vinden met elkaar.
4: Ja, mogen we zeggen dat het zwembad een schot in de roos is?
5: Het is zeker een schot in de roos. Tot nu toe zijn de cijfers heel goed. Ik blijf nog altijd waakzaam en we gaan dat ook altijd blijven. Maar het is wel fijn dat het zo'n start is die genomen werd. Want moest het anders zijn en de parking leeg zijn en er geen volk zijn, dan denk ik dat we echt wel met onze handen in het haar gingen mogen zitten. Maar Lago heeft dat goed aangepakt. Samen hebben we dat goed aangepakt door er goed over te communiceren. En dat zullen we blijven doen en ook er verder te blijven in investeren.
1: Welkom in B1 Regionaal.

0: aan regionaal.
1: Oostende is de eerste stad in Vlaanderen die een protocolakkoord afsluit voor gemeentelijke integriteitsonderzoeken. Daardoor kunnen gerechtelijke en bestuurlijke diensten informatie uitwisselen om onder meer witwassen, sociale fraude en illegale handel beter aan te pakken. De stad kan zo sneller maatregelen nemen tegen malafide handels- en horecazaken. Oostende is intussen al gestart met de eerste onderzoeken.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: Dit is jouw dinsdag op B1. Goedemiddag. Oh.

0: is B1 Regionaal.
1: In de haven van Blankenbergen is een nieuw biodiversiteitsproject voorgesteld dat de marine natuur moet versterken. Er liggen 15 natuur-inclusieve structuren geïntegreerd in de havendam. Die betonnen constructies creëren nieuwe leefgebieden voor onder meer oesters, mosselen en algen. En ze moeten bijdragen aan biodiversiteitsherstel, waterfiltratie en CO2-opslag. In totaal komen 40 zo'n speciale blokken.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Regio Now.
1: Oostende heeft een nieuw bestuur van het Centrum Management. Elsie Matthijsens is de nieuwe voorzitter. Ondervoorzitter is Laurent Reynal. Secretaris wordt Tine van Arend en penningmeester Ellen de Stave. De VZW Centrum Management Oostende is er voor alle ondernemers in het centrum van de stad. Ze werken nou samen met het Economisch Huis Oostende en Toerisme Oostende voor de organisatie van shoppinggerelateerde evenementen en voor de promotie van Oostende als de shoppingstad aan zee.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: One Regionaal.
1: In het basketbal heeft Oostende een belangrijke stap gezet richting een nieuwe 15e landstitel op rij. Filou won gisteravond de derde finale wedstrijd tegen Antwerp Giants met 76-81 en leidt nu met 2-1 in de best of 5. De kustploeg nam een sterke start en hield ondanks een Antwerpse remonte in het slot toch stand. Marcus Domask was met 20 punten de topschutter bij Oostende. Donderdag kan Oostende het afmaken in eigen zaal en dan Belgisch kampioen worden al voor de 27e keer.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

Zo, B1 regionaal zit erop voor vandaag. Je kan alles nog eens nalezen in onze handige gratis app. Die vind je gratis in de Google Play of de App Store. Fijne dag nog.

0: Iraanse fans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De VS trekt alle tickets voor Iran in door het conflict in het Midden-Oosten. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als ons land. De Rode Duivels nemen het op 21 juni tegen hen op. In Sint Maartenslatem in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. 8 op de 10 Belgen kwam het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Miguel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
1: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@c-van-web.be. Januari was dat 35.000, april al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
0: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht, gemiddeld voor €4.000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran van de Weijer legt uit wat ze precies doen.
2: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren, werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
0: De scholen krijgen elk €70.000 om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marink Redijk. Het was nochtans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Vanmiddag is het bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: uit de wereld.
1: Iraanse fans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De VS trekt alle tickets voor Iran in door het conflict in het Midden-Oosten. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als ons land. De Rode Duivels nemen het op 21 juni tegen hen op. In Sint Maarten.

0: artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
1: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht, gemiddeld voor €4.000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran van de Weijer legt uit wat ze precies doen.
2: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
1: De scholen krijgen elk €70.000 om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kredijk. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Vanmiddag is het bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: Be one. Enjoy the music.

0: Good Radio Ansi.
1: Marche 3.

0: op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Enjoy the music. B1. De radio aan zee.

0: haven van Blankenbergen is een nieuw biodiversiteitsproject voorgesteld dat de marine natuur moet versterken. Er liggen 15 natuurinclusieve structuren geïntegreerd in de Havendam. Die betonnen constructies creëren nieuwe leefgebieden voor onder meer oesters, mosselen en algen. En ze moeten bijdragen aan biodiversiteitsherstel, waterfiltratie en CO2-opslag. In totaal komen 40 zo'n speciale blokken. Oostende heeft een nieuw bestuur van het centrummanagement. Elsie Matthijsens is de nieuwe voorzitter. Ondervoorzitter is Laurent Reynal. Secretaris wordt Tine van Arendt en penningmeester Ellen de Stave. De VZW Centrummanagement Oostende is er voor alle ondernemers in het centrum van de stad. Ze werken nou samen met het Economisch Huis Oostende en Toerisme Oostende voor de organisatie van shoppinggerelateerde evenementen en voor de promotie van Oostende als de shoppingstad aan zee. In het basketbal heeft Oostende een belangrijke stap gezet richting een nieuwe 15e landstitel op rij. Filou won gisteravond de derde finale wedstrijd tegen Antwerp Giants met 76-81 en leidt nu met 2-1 in de best of 5. De kustploeg nam een sterke start en hield ondanks een Antwerpse remonte in het slot toch stand. Marcus Domask was met 20 punten de topschutter bij Oostende. Donderdag kan Oostende het afmaken in eigen zaal en dan Belgisch kampioen worden al voor de 27e keer.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is B1. Yeah. B1.

hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Opklaringen aan zee en buien die elkaar afwisselen, mogelijk met een lokale onweersbui, bij 16, 17 graden. Morgen blijft het wisselen bewolkt aan de kust, met vooral in de namiddag een paar buien en maxima rond 16 graden. Donderdag start droog en vrij zonnig, maar tegen de avond volgt de regen. Vrijdag wordt een natte dag, al verschijnen er later brede opklaringen bij zo'n 19 graden. Zaterdag kan de ochtendbewolking hardnekkig zijn, maar uiteindelijk breekt de zon door en dan krijgen we ongeveer 20 graden.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: Enjoy the music. B1. B1.

0: gemeente Bredene heeft haar volledige zomerprogrammatie voorgesteld. Je hoort schepen Alain Lineel.
1: Ja, er is van alles gepland van de activiteiten. Trouwens, van de gemeente uit gratis activiteiten. Zowel op het Tuinenplein, het Paalsteenveld, op het Dorp enzovoort. Muziek, beleving, cultuur, activiteiten, animatie. Er is van ons eigenlijk gans de zomerseizoen van alles te beleven en eigenlijk gratis.
2: Uitschieter uiteraard is het Afrosie Festival. Daar komt heel veel volk op af.
1: Ja, inderdaad. Op de Afrosie komt er altijd zeer veel volk af. Dat is ook nog altijd trouwens, maar niet vergeten, een gratis festival. En dan de week erop is er een familiefestival. Maar dat is van een externe organisator. En daar moet er betaald worden voor de ingang uiteraard.
2: Ja, en er zijn ook wat bekende artiesten die daar ook optreden. Zoals een Meteor.
1: Ja, onder andere. Ja, en ook Niels de Stadsbader komt ook. Samson en Marie komt ook. Er is een hele waslijst van artiesten die komen. En dat is natuurlijk een zeer groot pluspunt.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Of wat is er uitgebreid?
1: Wel, het familiefestival is uiteraard, maar dat is niet van ons. Dat is een externe organisator. Maar dan hebben we ook, het Hapfestival en ook het Smaakfestival die komt. Dus dat is ook nieuw. Het zijn eigenlijk twee organisatoren die staan te springen om naar Brene te komen. We hebben ook, dat is de organisator van de Wild West Days, doen ook een extra activiteit op 21 juli, een Rockabilly Festival bij ons op het Paalsteenveld. Dus er is eigenlijk van alles te doen.
2: Er zijn ook een paar rommelmarkten of avondmarkten die ook in de wijken zullen plaatsvinden.
1: Ja, dus we hebben onze traditionele avondmarkt, Hans de Zomer, dus juli en augustus, op het Duinen, in het Duinengebied. Maar daar hebben we ook twee avondmarkten die doorgaan op het Dorp. En we hebben

0: heel wat mensen, ook opnieuw, van oud tot jong. Heel divers. En dan is dat ook wel aangenaam om te zien dat het effectief een goede zet is geweest, om het zo te zeggen. En dat het ook een goede trekpleister is om mensen naar daar te lokken. Mensen in beweging te krijgen of mensen uit de eenzaamheid te krijgen. Want er zijn ook heel veel mensen die daar naartoe gaan die nu een babbeltje doen en die eigenlijk op die manier opnieuw verbinding vinden met elkaar.
1: Ja, mogen we zeggen dat het zwembad een schot in de roos is?
0: Het is zeker een schot in de roos. Tot nu toe zijn de cijfers heel goed. Ik blijf nog altijd waakzaam en we gaan dat ook altijd blijven. Maar het is wel fijn dat het zo'n start is die genomen werd. Want moest het anders zijn en de parking leeg zijn en er geen volk zijn, dan denk ik dat we echt wel met onze handen in het haar gingen mogen zitten. Maar Lago heeft dat goed aangepakt. Samen hebben we dat goed aangepakt door er goed over te communiceren. En dat zullen we blijven doen en ook er verder te blijven in investeren.
2: In de haven van Blankenbergen is een nieuw biodiversiteitsproject voorgesteld dat de marine natuur moet versterken. Er liggen 15 natuur-inclusieve structuren geïntegreerd in de havendam. Die betonnen constructies creëren nieuwe leefgebieden voor onder meer oesters, mosselen en algen en ze moeten bijdragen aan biodiversiteitsherstel, waterfiltratie en CO2-opslag. In totaal komen 40 zo'n speciale blokken. In het basketbal heeft Oostende een belangrijke stap gezet richting een nieuwe 15e landstitel op rij. Filou won gisteravond de derde finale wedstrijd tegen Antwerp Giants met 76-81 en leidt nu met 2-1 in de best of 5. De kustploeg nam een sterke start en hield ondanks een Antwerpse remonte in het slot toch stand. Marcus Domask was met 20 punten de topschutter bij Oostende. Donderdag kan Oostende het afmaken in eigen zaal en dan Belgisch kampioen worden al voor de 27e keer.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

met de goede classic van ZZ Top. Altijd goed, hè. Gimme All Your Lovin' krijg je uit 85, liever. Goedenavond, welkom bij After Work. We zijn vertrokken tot 6 uur. En jouw muziek kan erbij vandaag. Vraag maar aan wat je wil horen via de B1-app. Intussen is het Atomic Kitten en Hole Again.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Opklaringen aan zee en buien die elkaar afwisselen, mogelijk met een lokale onweersbui, bij 16, 17 graden. Morgen blijft het wisselen bewolkt aan de kust, met vooral in de namiddag een paar buien en maximaal rond 16 graden. Donderdag staat droog en vrij zonnig, maar tegen de avond volgt de regen. Vrijdag wordt een natte dag, al verschijnen er later brede opklaringen bij zo'n 19 graden. Zaterdag kan de ochtendbewolking hardnekkig zijn, maar uiteindelijk breekt de zon door en dan krijgen we ongeveer 20 graden.
2: After Work met Hannes Rooyens.

Orzeel is deze sweet disposition van de Tempe Trap. Je hoort de versie van Felix de Laat van Lost Frequencies. Straks Jamar Lewis, maar ook Oscar and the Wolf en Bon Jovi op het menu. Met Genesis, I Can Dance, en dat is helemaal niet erg. Als je een goede plaat wil aanvragen, al niet om op te dansen, wel dan kan dat via onze gratis B1-app. Laat je maar eens gaan.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

Living on a Prayer, goed verzoekje die binnenkwam via de B1-app van Josephine. En Mickey die wou nog eens dit nummer horen van Ronan Keaton. Terug naar het jaar 2000 met Life is a Rollercoaster. Vraag gerust intussen goede platen, hè? Zoals Josephine en Mickey ook deden via de gratis B1-app.

Olivia Dean, Man I Need, daar voor goede muziek deel, zet ons eigen landje. Netsky en Hybrid Minds krijg je Let Me Hold You. Too Good at Goodbyes, wel, ik zit nog safe voor een zeker een uurtje daarvoor. Maar intussen toch al Sam Smith.

0: nieuws uit de wereld.
1: Elke week wordt een nieuwe drug ontdekt. Dat meldt het Europees Drugsagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Het agentschap is dan ook bezorgd om het snel veranderende aanbod. Zo worden ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs al maar vaker gebruikt. En dat is niet zonder risico, zegt Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
2: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
1: Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
3: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
1: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. In Oekraïne zijn vannacht zeker minstens 5 doden en 40 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Die waren gericht op Kharkiv en Zaporizhia in het noordoosten en zuiden van het land. In totaal vuurde

0: droog. Daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
1: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
2: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Royens.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Opklaringen aan zee en buien die elkaar afwisselen, mogelijk met een lokale onweersbui, bij 16, 17 graden. Morgen blijft het wisselen bewolkt aan de kust, met vooral in de namiddag een paar buien en maximaal rond 16 graden. Donderdag staat droog en vrij zonnig, maar tegen de avond volgt de regen. Vrijdag wordt een natte dag, al verschijnen er later brede opklaringen bij zo'n 19 graden. Zaterdag kan de ochtendbewolking hardnekkig zijn, maar uiteindelijk breekt de zon door en dan krijgen we ongeveer 20 graden.
2: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Bart, zijn werkdag zit er nog niet op. Nog even doorknallen, zegt hij. En dat kan met de goede muziek hier op B1. Hij vroeg nog eens de Courageous Project aan met Infinity. Goeie keuze. En dit is Maroon 5, This Love uit het jaar 2002. En straks Lady Gaga en Bradley Cooper.

0: wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

What You Do. German Jackson op de radio. Morgen woensdag, dan ben ik er terug met meer After Work. Je mag me zeker al laten weten wat je morgen wil horen. Kan via de B1-app uiteraard. Hè. Je mag me zelfs een ganse playlist doorsturen met jouw favoriete muziek. Dan doe ik er wel iets mee. Losing My Religion, dit is R.E.M. Geniet nog van je dinsdagavond en van de goede muziek hier op B1. Hè. En heel

0: Gistel, Echtegem, Jabeke en Oudenburg gaan nauwer samenwerken voor noodplanning en crisisbeheer. Ze willen zo beter voorbereid zijn op noodsituaties zoals zware weersomstandigheden, grote ongevallen of branden. De noodplanningscoördinatoren van de gemeente zullen elkaar voortaan ondersteunen en vervangen als het nodig is. Zo is er dag en nacht professionele bijstand bij incidenten en crisissen. De gemeente Bredene heeft daar volledige zomerprogrammatie voor gesteld. Je hoort schepen Alain Lineel.
1: Ja, er is van alles gepland van de activiteiten. Trouwens, van de gemeente uit gratis activiteiten. Zowel op het Tuinenplein, het Paalsteenveld, op het Dorp enzovoort. Muziek, beleving, cultuur, activiteiten, animatie. Er is van ons eigenlijk, gans de zomerseizoen, van alles te beleven en eigenlijk gratis.
2: Uitschieter uiteraard is het Afrosie Festival. Daar komt heel veel volk op af.
1: Ja, inderdaad, op de Afrosie komt er altijd zeer veel volk af. Dat is ook nog altijd trouwens, maar niet vergeten, een gratis festival. En dan de week erop is er een familiefestival, maar dat is van een externe organisator en daar moet er betaald worden voor de ingang uiteraard.
2: Ja, en er zijn ook wat bekende artiesten die daar ook optreden, zoals een Meteor.
1: Ja, onder andere, ja, en ook Niels de Stadsbader komt ook, Samson en Marie komt ook. Er is een hele waslijst van artiesten die komen en dat is natuurlijk ja, een zeer groot pluspunt.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Of wat is er uitgebreid?
1: Wel, het familiefestival is uiteraard, maar dat is niet van ons. Dat is een externe organisator. Wat hebben we ook? We hebben het Hapfestival en ook het Smaakfestival die komt. Dus dat is ook nieuw. Het zijn twee organisatoren die staan te springen om naar Bredene te komen. We hebben ook, dat is de organisator van de Wild West Days, doen we ook een extra activiteit op 21 juli, een Rockabilly Festival bij ons op het Paalsteenveld. Dus er is eigenlijk van alles te doen.
2: Er zijn ook een paar rommelmarkten of avond markten die ook in de wijken zullen plaatsvinden.
1: Ja, dus we hebben onze traditionele avondmarkt Hans de Zomer, dus juli en augustus op het Duinen in het Duinengebied. Maar daar hebben we ook twee avondmarkten die doorgaan op het Dorp en we hebben ook een avondmarkt die doorgaat op het Sas.
0: Voor burgemeester Kelly Spelier zijn de activiteiten van kapitaal belang en ook het nieuwe zwembad is een trekpleister.
3: Dat hopen wij altijd en dan zijn wij altijd super tevreden dat Bredene leeft, want het is toch de bedoeling als badplaats dat Bredene ook op de kaart blijft gezet worden en dan kunnen wij altijd maar tevreden zijn dat er heel veel volk over de vloer komt. Maar het is de bedoeling dat er voor elk wat wels is, van jong tot oud, dat iedereen zich aangesproken voelt en daarom ook de titel Een Zomer voor Iedereen in Bredene.
2: Een van de grote trekpleisters is natuurlijk het zwembad.
3: Ook dat is verbinding

0: Maar het is wel fijn dat het zo'n start is die genomen werd. Want moest het anders zijn en de parking leeg zijn en er geen volk zijn, dan denk ik dat we echt wel met onze handen in het haar gingen mogen zitten. Maar Lago heeft dat goed aangepakt. Samen hebben we dat goed aangepakt door er goed over te communiceren. En dat zullen we blijven doen en ook er verder te blijven in investeren.
1: Oostende is de eerste stad in Vlaanderen die een protocolakkoord afsluit voor gemeentelijke integriteitsonderzoeken. Daardoor kunnen gerechtelijke en bestuurlijke diensten informatie uitwisselen om onder meer witwassen, sociale fraude en illegale handel beter aan te pakken. De stad kan zo sneller maatregelen nemen tegen malafide handels- en horecazaken. Oostende is intussen al gestart met de eerste onderzoeken.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: Dit is jouw dinsdag op B1. Goeie avond.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
1: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Dit is B1. Enjoy the music. Come on.

0: nieuwste uit de wereld.
1: Er stierven vorig jaar bijna 7600 mensen aan een overdosis drugs. Dat meldt het Europees Drugagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Bijna 25 miljoen volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis en 4,3 miljoen mensen cocaïne. Elke week wordt er ook een nieuwe drug ontdekt. En dat is gevaarlijk, zegt de Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
2: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
1: Vooral ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs worden al maar vaker gebruikt. Na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel van vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten, 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
3: Houd het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
1: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had van Aert niet de beste benen.
4: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
1: De Britse ploegen Netcompany, Ineos en EF Education First werden tweede en derde. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
5: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: Dit is B1.
6: Yeah.
0: B1.
7: When I was 6 years old, I broke my leg

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: is B1 Cool.
1: B1 Cool.
2: 1, 2, 3.

te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.